0: zijn vrijke zoe. Zijn vrijke zoe.
1: Vous écoutez Ondes FM sur le 99.7. Sur Ondes FM, on passe